0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: King. Distortion.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Distortion.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

top down.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King Distortion.
2: Let the body sit the floor. Let the body sit the floor. Let the body sit the floor.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zege van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geluid droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
4: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens zijn arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: vakantiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Kink.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van drievoudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Spaar nu bij

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op sociodeal.nl.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken. 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Er werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Het was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is het echt serieus?
4: Zo.
3: Oh, wat een geld.
4: 18.000, verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferencepik.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurder.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Dit is Kink Distortion.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. En er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: anders doet.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: King. Distortion.

0: Kink.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Dit is Kink Distortion.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. En het is je misschien al opgevallen. Afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Hallo, Odido Business hier.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Distortion.

0: Extortion. Kink.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Hé, wat heb jij een leuk pak aan.
12: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
14: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. En bij het Formule 1-circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Boedeloe.
1: Lever in vuurwerken. .nl.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Twee uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlakbij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij een ruwe zee omsloeg. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste oranje selectie bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: King Distortion.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. 2 bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: King Distortion.

0: Kan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd en de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur, veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En eens moet de eerste keer zijn, dat zei FC Utrecht-trainer Kouraya, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Kouraya is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.
6: Kink Distortion, everything loud.
4: Distortion, check it out. Kink.
7: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag... Nazi punks, fuck off. Soms hoef je niet heel erg ver te zoeken voor inspiratie als het gaat om een titel voor de radioshow te verzinnen. Dus het is uiteraard een cover van Dead Kennedys, dit keer uitgevoerd door Napalm Death. Stond op de plaat Noise for Music's Sake. Dit is Napalm Death met Nazi punks, fuck off op Kink Distortion.

Napalm Death met Nazi Punks Fuck Off. En tevens de titel van deze aflevering van Björn's Betonuur hier bij King Distortion. Nummer 64 van dit jaar alweer. En dat betekent dat we sowieso al echt wel al over de helft zijn, sterk nog. We zijn al over 3/4 zo'n beetje, denk ik. Nou, fijn. Maakt er helemaal niks uit. Ik heb in ieder geval nog een aantal hele leuke shows voor je klaarstaan de komende tijd. Dat kan ik je sowieso beloven. Dit uur van Björn's Betonuur. Sowieso muziek van Spiritbox, Amon Amarth, Fear Factory, All Shall Perish, Polaris, Lorna Shore, Slipknot, Lijkschouwer. Want we gaan het toch nog even hebben over Baruch Open Air. Dat komend weekend plaatsvindt. Ruben gaat voorbij komen. Die band wil ik even tippen. En uiteraard de primeur die we gisteren al even bekend maakten. Namelijk de primeur van To Destroy. Maar eerst wil ik je heel erg graag mee terug de tijd te nemen naar het jaartal 2007, 19 jaar geleden. 19 jaar geleden kwam namelijk deze plaat uit van High on Fire. Death is This Communion. Het was ook de plaat waarmee ik de band leerde kennen. En dat maakte toch wel wat indruk. En dan heb ik het niet alleen over de blote bast van Matt Pike. Dit is Humans of War.

Without You van Polaris. Uiteraard opgedragen aan gitarist Ryan Shue, die in 2023 uit het leven stapte. Nieuwe track verscheen afgelopen week. En deze week is het Wereld Suïcide Preventieweek. En ik vind het belangrijk om daar toch even bij stil te staan. Hier ook in deze radioshow. Hoe vaak heb jij de afgelopen maanden daadwerkelijk aan iemand gevraagd: goh, hoe gaat het nou echt met je? Niet vluchtig, hey, hoe is het? Nee. Hoe gaat het echt met je? Hoe vaak ben je gaan zitten met iemand en heb je daadwerkelijk echt even een goed gesprek gevoerd? Het is namelijk een van de manieren om dat cijfer daadwerkelijk naar beneden te krijgen. Vraag aan elkaar hoe het nu echt met iemand gaat. Ben jij of ken jij iemand die worstelt met gedachten over zelfdoding? Bel 113 of ga naar 113.nl. Afgelopen dinsdag maakte hem al bekend. De weekly pit van deze week is van All Shall Perish. De nieuwe plaat van de band moet volgend jaar in het najaar gaan verschijnen. Dit is BS Kings, BS God.

Het is de Weekly Pit van deze week. Je hoorde All Shall Perish met Be As Kings, Be As Gods. Ik heb zo dadelijk de primeur van vandaag voor je, maar eerst nog even een van de bands die ik uit wil lichten voor Baruch Open Air. Inmiddels is Fear Factory aan zijn tweede of misschien wel zijn derde jeugd begonnen. 2 weken geleden verscheen de nieuwe single Roboticist, die verder gaat op de oude vertrouwde stijl van de band. Vorig jaar wist de band me volledig te overtuigen op Dynamo Metal Fest. Ik had ze een jaar eerder namelijk ook al gezien op Crosspop, maar toen was het sowieso regenachtig, halfwege het veld. En ik was, nou laten we zeggen, licht sceptisch ten opzichte van wederom een nieuwe variant van Fear Factory. Echter, die nieuwe zanger wist mij volledig te overtuigen. Toen ik ze een jaar later zag op Dynamo Metal Fest, werd ik compleet weggeblazen. Sowieso omdat ze een oldschool set hadden meegenomen. Maar sowieso, die zanger is oprecht een hele goede zanger. Aangevuld met natuurlijk de riffs van Dino Cazares. Een drummer die alles vakkundig dichttimmert. En dan volgens ook nog even een oudgediende Tony Campos op bas meenemen. Ja, dan heb je gewoon een rete goede band achter je staan. En dat toont dan ook daadwerkelijk wel de kwaliteit misschien toch wel weer van een Dino Cazares. Fear Factory staat dus komend weekend op Baruch Open Air. En daar wil ik je toch even op tippen. Mocht je daar naartoe gaan, ga die band zeker even kijken. Al is het maar omdat deze track toch ook gewoon weer op de setlist staat. Een klassiekertje van je wel. Zijn een van mijn favoriete tracks van de plaat The Manufacturer. Terwijl de titeltrack. Dit is Fear Factory.

0: Kink Distortion.
1: Bjorn's Betonuur. Primer.
2: Ik heb zo dadelijk muziek voor je van de band waar we deze week tickets voor weggeven. Maar eerst de primeur van vandaag. To Destroy komt dit najaar uit met de nieuwe plaat, The Weight of Desolation. En daarvan is dit de allereerste single. Die gaat morgen verschijnen. Maar ik mag hem vandaag al aan jou laten horen als luisteraar van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Dit is de primeur van vandaag. Dit is To Destroy met Give Up.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Hallo, Odido Business hier.

0: allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Deze week geven we tickets weg voor Amon Amarth. 20 oktober in de Mainstage in Den Bosch. En ik ga je dadelijk vertellen wat je daarvoor moet doen. Hier zijn ze nu met Guardians of...

Guardians of Asgard natuurlijk van Amon Amarth en LG Petrov van Entombed als gastvocale op het track erbij. Ik wist dat niet en ik kwam het straks tegen. Dacht ik, hey, dat is een leuke feitje om even met jullie te delen. 20 oktober staan ze in de mainstage in Den Bosch samen met Orbit Culture en Soilwork. En jij kunt daarvoor tickets winnen. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Bios Betonuur en King Distortion. Daar staat een post over Amon Amarth. En wat je daar even moet doen is simpelweg even je concert maatje taggen. Dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Amon Amarth 20 oktober in de mainstage in Den Bosch. Over nieuwe muziek gesproken en sowieso over shows gesproken, want 2 oktober is ook Spirit Box eventjes uit mijn hoofd in de AFAS Live. Maar ze kwamen in ieder geval uit met nieuwe muziek. Dit is Morning van Spirit Box.

materiaal van Spirit Box. Dit was Morning. En over nieuw materiaal gesproken. Onlangs kreeg ik een tip doorgestuurd van de band Ruin. The Tragedy of the Commons. Zo heet de nieuwe plaat. En die plaat die is bijzonder te noemen. Het is, sterker nog, het is doom gemixt met punk, gemixt met postpunk, met metal, met folk. En dan kom je uit op dit. A neglected spark burns the house. Dit is Ruin.

sudden, a neglected spark burns the house. Het seizoen van festivalaankondigingen is weer aanstaande. De afgelopen weken worden zo her en her al wat namen gedropt. En gisteren gebeurde dat ook bij Jera On Air. Jera On Air dropte namelijk zomaar even heel casual, door middel van een filmpje. Een uiterst grappig filmpje, kan ik het uitstellen. De eerste naam van Jera On Air 2027. En dat is Lorna Shore. Hier zijn ze met To The Hellfire.

Ik ben benieuwd of dat, dit nou een ode is aan de voetbalclub Arsenal of niet. En ik ben benieuwd of dat dit over de tribunes bij Arsenal zal gaan schallen. Ik denk het niet, maar je weet natuurlijk maar nooit. Het is de nieuwe track van Slipknot getiteld Arsenal. Dus wie weet, Arsenal-fans, als je mee hebt geluisterd, probeer de volgende keer gewoon even in te zetten op de tribune, zou ik haast willen zeggen. We zijn aangekomen met de laatste track van dit uur, van Björn's Betonuur, hier bij Kink Distortion. Ik wil er graag even bij zetten dat we deze week tickets weggeven voor de show van Amon Amarth, 20 oktober in de Mainstage in de Bos, samen met Orbit Culture en Soilwork in het voorprogramma. Daarnaast wil ik ook even aangeven dat we deze show uiteraard ook hebben opgenomen en dat die straks weer terug te beluisteren is via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink-app. Oh ja, daarnaast staat hij volgens mij ook nog op Apple Spotify. Of sorry, op Apple Podcast. Dacht ik, even uit mijn hoofd. Enfin. Komend weekend is Baruch Open Air en daar is een King Distortion podium. En op dat King Distortion podium staat een van de tofste bands uit Rotterdam wat mij betreft, Lijkschouwer. Vorig jaar kwamen zij met All What Did The Blade Reveal. En dit is daarvan Colors of Woe. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Slaapmink.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als 2e over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madrid, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. En voor het eerst in dit eredivisie-seizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord. En vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken, nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen. Verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Je werkweek zit er waarschijnlijk weer op. Het weekend staat voor de deur. En hoe kan je dat op vrijdagmiddag als metalhead nou beter beginnen dan met de lijst van Argeman op jouw metal radiozender Kink Distortion? Je krijgt weer allemaal de allernieuwste metal tracks te horen. Wat zijn de populairste deze week? Wat zijn de stijgers en de dalers? En laat ik beginnen met een track die volgende week vast in de top 10 terug te vinden is. Maar nu nog vers van de pers en daarmee op slechts nummer 86. De nieuwe van Insomnium. Leuk dat je luistert.

even gecheckt, maar de vorige single Shadow Life heeft plek nummer 6 gehaald in de lijst van Argeman. En single daarna Gleam in the Black nummer 5. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat ook dit nummer volgende week in de top 10 staat. We gaan naar Brazilië en deze is lekker hoor. Vette death metal. Yes!

een relatief kort nummer. Op nummer 73. Embrace Chaos van de band Nervo Chaos. Een band die al sinds 1996 bestaat en al nu een 13e plaat gaat uitbrengen. Dus eentje die al vrij lang meeloopt. Nervo Chaos. Op nummer 70 staat de grootste stijger van deze week. Vorige week op 97 en deze week op 70. Dus Stramer met Rock All Around.

heavy metal uit Spanje. Rock All Around van Streamer, de grootste stijger deze week. Op 69, gemoedelijk naast elkaar, is de grootste zakker. Dat kan ook nog Corleone, die stond vorige week op 4... en deze week op nummer 69 met de Howling at the Moon. Op nummer 58 staat nieuwe single van Trolldom.

Uit Zweden was dit Trolldom met een single Ettervalla op 58. Nu gaan we naar Catatonia, even wat anders. Dit vind ik wel een lekker nummer en daarna gaan we even boodschappen doen. Maar zo zijn we weer terug. Je hoort in ieder geval Behind the Blood, Catatonia. En dan gaan we daarna verder met nummer 44.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Dit is Kink Distortion.
14: Ja, we gaan naar nummer 44. En daar staat een Zweedse melodic death metal band. Hebben getekend bij Hammerheart Records, een Nederlands label. En ze gaan een album uitbrengen, The Pit en The Pendulum. En je hoort hier de eerste single vanaf. Met de titeltrack van het album van de band Serpent. Op nummer 44.

Goed, dat was dus Surpunt uit Zweden. En we blijven even in Zweden, want we gaan naar de volgende band toe. Hyperion. En Hyperion staat op nummer 43 met hun nieuwe single Iliu Persis.

Versus van Hyperion op nummer 43. En dan neem je mee naar een Nederlandse band, 7 Miles to Pittsburgh. En ik heb net de aarschok voor me, de nieuwe aarschok. En dan krijgt hij 95 punten. Dus ook de aarschok kan het erg waarderen. Je hoort het nummer Pacific Coast Highway. Lekker nummer voor in de auto. Als je nu naar huis rijdt, is dit een heerlijk nummer. Raampje open, linkerbaan, beetje doortrappen. Heerlijk. 7 Miles to Pittsburgh.

van Seven Miles to Pittsburgh. Zanger Andrew Elt en bassist Martin Helmantel zijn morgen te gast in de Loodzwaar, jongens. En dan gaan we het natuurlijk hebben over hun nieuwe plaat Beyond Repair. Dit was dus Seven Miles to Pittsburgh. Maar nu nummer 39. Dat is het feit het langste nummer van de komende twee uur. Volgens mij 12 minuten, dus gaan we er even voor zitten. Ian Peters heet de band. En zij hebben een nieuw nummer uit. Op nummer 39 hoor je The Mother Void.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu bij New York Pizza. De Double Doda. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom bij het tweede uur van De Lijst van Aggerman, waarin we de top 10 gaan behandelen. Maar eerst, voor het zover is, naar nummer 22. En daar staat de nummer 1 van vorige week. Een dikke tuimeling voor Anthrax.

de voormalige nummer 1. Everybody's Got a Plan van Anthrax. Op nummer 20 staat Distant, nog vorige week 9. En op nummer 17 vinden we een voormalige nummer 1, Xandria, met Eclipse. Gauw nummer 16, daar staat wederom een thrash metal band, oude thrash metal band, Flotsam & Jetsam, Jordan single The Edge of Nowhere.

16 Flotsam en Jetsam met The Edge of Nowhere. En op 14 staat de nummer 3 van vorige week, Mystic Prophecy. En dan gaan we door naar de nummer 11. In aanschouw komt deze plaat er niet heel erg goed vanaf. Oké, de topdagen zijn wat voorbij, dat denk ik ook. Maar toch is de gitaar sound weer steeds lekker.

op nummer 11. Here in your heart. Van onze vrienden van Striper. En dan gaan we weer naar het voormalige nummer 1. En vorige week 7. En deze week op nummer 10. En ga gelijk de top 10 in met Macedon in The Runes.

10 van deze week. Macedon. Met In The Runes. De 10 van vorige week en nu nummer 9 is...

genres in de metal. En de ene spreekt je aan, de andere wat minder. Ik ben niet zo ontzettend van de hardcore. Maar ik vind het toch op zich een wel leuk nummer. En hier hou ik dan zelf ook helemaal niet van. Pirate Queen heet deze band. Maar goed, ja, staat wel in de top 10. En heel veel metalheads vinden het wel leuk. Dus ik schrik mij. We gaan luisteren naar Sailing Around the World.

Ja, het is mij iets te vrolijk. Met vrolijkheid niks mis mee, maar metal mag voor mij iets meer evil zijn. Voor mij blijft boos als hardcore, maar dit, Pirate Queen in ieder geval, Sailing Around the World. Even een lekker oudje. SOD, The Stormtroopers of Death. Kill Yourself.

even wat lekker oud. Kill Yourself, S.O.D. Dan is het tijd voor de nummer 7. Hardrock uit Noorwegen. Audrey Horne met Achilles.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: www.bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara op kleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee.
5: Proteïneshakes.
1: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: Dit is Kink Distortion.
14: Je krijgt van mij nog de top 6.

Losers and Winners van het album Balls to the Wall uit 1983 in een nieuw jasje gestoken vanwege het 50-jarig bestaan van Accept. Dat is relatief lang, zullen we zeggen. En je hoort hem al op nummer 4. Fear Factory.

met de loodzwaar jongens voor opnames bij Baruch Open Air. En daar treedt ook op Fear Factory zaterdagavond. Gaan ze Roboticist ook vastdraaien. Vorige week 2 en deze week op 4. Nu gaan we 3 nieuwe krijgen. En de eerste is op 3 Saxon met Gods of Thunder.

Michael Jackson op nummer 3. Met Gods of Thunder op nummer 2. Nou, ik heb hem toch maar ingezet, want het is het album van de maand geworden na Aardschok. Dan ja, laat ik ook maar Europe erin zetten. Zij brengen een nieuwe single uit, Scandinavian Eyes. En die staat op plek nummer 2.

kom weer het laatste nummer en dan is het klaar. Behemoth met In League with Satan. Een heel erg goed weekend en tot volgende week weer. Hey!

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar €0,25 per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Voor onze Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ze toerde vorig jaar nog samen met Obituary en is op dit moment bezig met een headline tour van haar band Nervosa door Brazilië. Emily Herweg uit Brabant kwam niet lang geleden terecht bij deze internationaal toerende en volledig uit vrouwen bestaande death metal band. Je kunt haar ook nog kennen als gitarist van Sisters of Suffocation. Ik praat met haar over het tourleven.
1: Ja, bijvoorbeeld stil zijn als je langs de bunks loopt, niet poepen in het toilet.
0: En over de dingen die ze tegenkwam in andere bands.
1: Online heeft Sisters echt wel heel veel haat gekregen.
0: Maar vooral over hoe een introvert meisje uitgroeide tot een razend podiumbeest.
1: Ja, dat het tot dit zou uitlopen, dat had ik vroeger zeker nooit verwacht. Ja.
0: Eerst hoor je Slave Machine, van het gelijknamige album van Nervosa dat in april van dit jaar uitkwam.

0: Je denkt als je het voor het eerst luistert als Slave Machine van... oh, nou is die afgelopen en dan komen er nog een paar mitrailleurs achteraan. Wat wel toepasselijk is vandaag, want jij vertelde net... we zitten nu in jouw woning en er vliegen hier helikopters... want we zitten naast een militair oefenterrein.
1: Ja, dat is wel even goed militair om, vliegveld.
0: Oh, militair vliegveld. Ja, dat is wel even goed om te weten voor mensen die zitten te luisteren.
1: Als je wat hoort...
0: Ja, dan is het dat. Of de drums van Nervosa, dat zou ook nog
1: dat
0: kunnen.
1: Dat kan ook.
0: Ja. Hey, Slave Machine, wat mij opvalt aan het album... het lijkt wel wat anders dan de voorgaande albums.
1: Ja,
0: dus waar
1: klopt.
0: De andere albums wat meer... ik wil niet zeggen plat, maar wat meer recht toe recht aan knallen zijn. Ja, zit hier heel veel bombasme in en ook symfonische elementen.
1: Ja, het is... Het heeft denk ik veel meer diepgang, veel meer lagen, veel melodischer ook. En dat is wel een resultaat van de evolutie van de band. En ook de huidige line-up. Want dit is nu de tweede plaat met deze line-up. En er zijn natuurlijk afgelopen jaren best wel wat wisselingen geweest. En dat heeft natuurlijk ook effect op de muziek die je maakt. Maar ook gewoon de groei van de band, denk ik. Want de band bestaat inmiddels 15 jaar, dus ja... dan verandert de muziek ook. En dit zijn ook de invloeden van de huidige muzikanten. Iedereen neemt een beetje zijn eigen dingetjes mee. En ik denk dat je dat wel heel erg terug hoort.
0: Ja. Jij bent ook betrekkelijk nieuw dan in de band.
1: Ja.
0: Is dat ook jouw effort, zeg maar? Dat symfonische?
1: Nee. Ik ben ook niet betrokken geweest bij het schrijven van deze plaat. Want dat is al gebeurd toen ik er eigenlijk net bij kwam. Dus toen was ik nog bezig met het instuderen van de setlist terwijl we op tour waren. En tussen de bedrijven door, zeg maar, werd deze plaat al gemaakt. Dus wellicht de volgende. Ik heb wel verder mee kunnen denken over bijvoorbeeld artwork en de fotoshoots, videoshoots, dat soort dingen. Maar echt instrumentaal zal dat de volgende worden voor mij. Dat schrijven is... Ja, dat gebeurt gewoon wanneer er tijd is. Dus dat is vooral tussen tours geweest... Als de rest, als iedereen thuis is. En dat zijn vooral Prika en Elena geweest voor gitaar en bas. En Michaela voor drums. En dat gaat dan ook online een beetje over en weer. Maar ja, die andere twee meiden die wonen natuurlijk bij elkaar om de hoek. Dus die hebben veel in de studio samen gezeten. Want
0: dat is in Brazilië?
1: In Griekenland.
0: In Griekenland.
1: En daar hebben we een eigen Nervosa studio. Dus daar zijn hun... heel veel mee bezig geweest. En ik was natuurlijk in Nederland. En ik moet even denken, want het is al eventjes geleden. Maar toen kwam ik er dus pas net bij. Toen ik begon als invaller, werd deze plaat al deels geschreven.
0: Want wanneer was dat? Anderhalf jaar, twee jaar geleden?
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Ik zit te denken, mijn eerste tour was 2024. Maar dat was echt als invaller. En zo langzaamaan... Zit ik er nou, denk ik, officieel een jaar of zo bij, denk ik.
0: Maar heb jij dit dan wel ingespeeld?
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Nee, is ingespeeld door Helena, onze gitarist.
0: En maakt dat dan veel uit? Zo van, klinkt jouw spel dan toch anders?
1: Ik denk dat iedereen's spel sowieso anders klinkt. Want dat is misschien voor de luisteraars wel interessant. Wij hebben twee bassisten. Wij zijn officieel een band met 5 leden. Maar onstage zijn we met 4. Dat komt omdat onze andere bassiste moeder is. Die heeft een klein kindje, dus die kan niet altijd lang op tours. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen met invallen, omdat zij dus niet altijd erbij kan zijn. Maar ja, op een gegeven moment heb ik zoveel tours meegespeeld dat ze mij ook wel eerlijk wilden behandelen voor de moeite die ik erin steek en de dromen die ik heb, maar ook gewoon in hoe goed ik in de groep pas. Maar anderzijds wil je als vrouw zijnde ook niet zeggen tegen een bandlid die wel gewoon leuk is en waar het goed mee klikt, die ook gewoon een goede muzikante is. Daar wil je dan niet tegen zeggen, ja, jammer dat je moeder bent. Het houdt op hier.
0: Ja, ja.
1: Dus toen, het is een beetje ongewoon. Ik heb het eigenlijk nog niet ergens anders gezien. Maar wij zijn echt gaan zoeken naar een manier die bij ons past. En dat is deze geworden. Dus dat wij beide in de band zitten. En dat we shows en tours een beetje afwisselen. Kijken wie kan. En ja, momenteel ben ik dat vooral voor de lange tours. Afgelopen maand en komende maand zijn er wat festivalshows. die zij nu speelt, zomerfestivals. Ja. Want ja, dat is voor haar nu de kans om dit jaar te spelen. En september gaan we op tour. En ja, dan zijn we weer heel de maand weg. Dus dan, dan ben ik weer aan de beurt.
0: Dus dat jullie faciliteren gewoon dat je zowel een professioneel metal bassist kan zijn en ook moeder tegelijk. Ja, de top oplossing.
1: Dus als vrouw toch een beetje zoeken. Want zelf heb ik altijd gedacht van, oh, als ik ooit een gezin wil starten, dan houdt deze droom op voor mij. Want ik dacht altijd, ja, het is het een of het ander. Het kan niet naast elkaar bestaan. Maar door Nervosa en hoe we hier nu mee omgaan, denk ik van, oh, het kan misschien wel een weg in zijn. En dat is niet de gebruikelijke weg, maar het kan wel. Ja. En is dat erg dat het niet gebruikelijk is? Ik denk niet. Ik denk dat wij iets heel moois aan het doen zijn. En er is ook tussen ons als twee bassisten geen competitie van, oh, nou mag jij weer en ik wil eigenlijk. Nee, want we weten allebei dat we aan de beurt komen. We hebben, ja, we kunnen het goed met elkaar vinden als we elkaar zien. Dat is natuurlijk wat minder vaak dan dat de rest elkaar ziet. Maar nee, wij voelen ons allebei echt volledig onderdeel van deze band. En we zijn een groep meiden die samen aan deze droom bouwen, aan deze band bouwen. En daar is geen wedstrijd. Dus alleen maar een extra persoon in het team die hieraan bijdraagt. Dus dat is alleen maar iets moois, denk ik.
0: Hoe kom je bij die band terecht?
1: Mijn allereerste invalshow was in 2023. Dat was gewoon één show. En hoe we bij elkaar terecht zijn gekomen, ja, als vrouwen in de extreme metal ken je elkaar al wel gauw. Ik denk dat jij dat misschien zelf ook wel herkent. Dat je elkaar op Instagram gaat volgen. Of ja, sowieso gewoon elkaars band tegenkomt. Ja. Dus we volgden elkaar al wel lang. Ik zat natuurlijk in een andere band met vrouwen. Dus ja, dan ken je elkaar via via wel een beetje.
0: Ja, ik weet dat. Maar
1: ja, Sisters of Suffocation. Ja. En ja, via die weg kenden we elkaar al wel. En Sisters en Nervosa werken ook met dezelfde producer. Martin Furia. En ja, via die weg. Volgens mij is er toen ook met Martin besproken van, ja, wij zoeken iemand. Ken jij nog iemand?
0: Ja.
1: Of volgens mij was het zo van, denk jij dat zij het kan? En toen heeft hij ja gezegd. Zoiets was het. Dus dat was toen echt wel eenmalig bedoeld. Maar toen hadden ze het jaar erop weer iemand nodig. En ik heb denk ik een goede indruk gemaakt. Want ze kwamen meteen weer bij mij terecht. Ja. Ditmaal voor een tour. Dat was het tour met Decapitated. Dus dat was wel echt heel vet in Europa.
0: Ja, we hadden het net al over Obituary. Kijk, nou zei ik het wel goed. daar zijn jullie mee op tour geweest afgelopen jaar. Waar naartoe allemaal?
1: Binnen Europa was dat. Dus ik moet zeggen, die tour is een mooi voorbeeld van de splitsing tussen de twee bassisten. Want die tour hebben we echt door de helft gehakt. We waren 4 weken, we hebben beide ieder 2 weken gedaan. Ja, ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment als je zoveel onderweg bent, dan weet je eigenlijk bijna niet meer waar je bent. Maar wat wel een mooie herinnering is voor mij, is dat de laatste show van die tour in Tivoli in Utrecht was uitverkocht. Trash of the Titans Tour heette het. Met als headliner Testament, dan Obituary, Destruction en Nervosa. Dus sowieso een super vette line-up natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Uitverkocht in mijn home country. Dus dat is heel vet. Mijn familie was erbij. Dus ja, dan komen echt die twee werelden samen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel bijzonder. En ook wel emotioneel, eerlijk gezegd.
0: Ja?
1: Ja, het is natuurlijk, ik geef heel veel om mijn familie. Ik vind het heel fijn om thuis te zijn. Je ziet ook mijn omgeving. Dat ik me graag omring met dingen die ik lief heb. Waaronder mijn familie.
0: Ja, en 8 gitaren.
1: En anderzijds ook mijn band. Dat is natuurlijk mijn droom om de wereld over te gaan. Om muziek te maken met zo'n leuke groep vrouwen. Maar het zijn wel echt twee aparte werelden. Dus ik heb vaak als ik thuis ben dat ik op tour wil. En als ik op tour ben, dan wil ik naar huis. En dat is iets wat denk ik iedereen die toert, zowel muzikant of crew, herkent. Maar soms heb je van die magische momenten dat samenkomt. En voor mij is dat vaak als ik in mijn eigen land speel en mijn familie die is erbij. En dan komt dat echt samen. Hetzelfde vorig jaar toen we in muziekgieterij hebben gespeeld. Toen was ook mijn familie erbij. Maar we hadden ook wat dagen vrij. Dus die meiden zijn hier in huis geweest een paar dagen.
0: Oh, leuk.
1: Dus ja, dat raakt me altijd wel. Omdat dat dan echt samenkomt. Omdat er twee dingen zijn die heel belangrijk voor me zijn.
0: Ja, het raakt je nou ook een beetje, zie ik.
1: Of ja, valt mee. Maar okay. Ja, ik denk er nu natuurlijk wel aan.
0: Ja, ja.
1: Ik heb nu ook wel, bijvoorbeeld mijn verjaardag is laatst geweest. Dan mis ik ze wel. Dat ik denk, ja.
0: Ja.
1: Het was leuk geweest. Het zijn ook gewoon mijn vriendinnen natuurlijk. Ja. Die ik erbij had willen hebben. En andersom ben ik vorig jaar op toerjaren geweest.
0: Ja.
1: Wat ook leuk was. Ja. En dan mis je weer je familie. Dus ja, het is altijd, je mist altijd wel iets.
0: 31 ben je geworden, toch? Ja, ja, oké. Okay. Laten we dan even naar dat gevoel toe gaan nog. met een track die jij wilde horen. Hoe waren die mannen eigenlijk? In real life.
1: Heel vriendelijk.
0: Ja?
1: Ja, iedereen op die tour was echt een hele toffe tour. En echt vier bands die samen een vette avond willen neerzetten. Dus dat is heel fijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Obituary, luisterde jij eigenlijk eerder ook al naar die band?
1: Ja. Ja, dus dat vond ik heel vet. Ik had ze sowieso nog nooit live gezien. Dus ja, de eerste keer om ze live te zien was heel vet. En om ze dan elke avond live te kunnen zien is nog vetter.
0: Ja.
1: En het is een supergoeie live band. En ja, gewoon elke avond was het weer dik gewoon. Ja.
0: Ja, ging niet vervelen dus.
1: Nee, zeker niet.
0: Alright.
1: Ik zou zo nog morgen en vandaag en overmorgen nog een keer willen. Ja, echt een hele vette live band.
0: Ah, nou, misschien hebben ze ooit wel weer een nieuwe bassist nodig, hè? Wie weet.
1: Wie weet. Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat ik... Ja, wat wil ik nou zeggen?
0: Onderschat jezelf niet. jij wil graag Chopped in Half.
1: Ja.
0: Want?
1: Dat is het eerste nummer wat ik kende. En de plaat Cause of Death bestond geloof ik 35 jaar tijdens die tour. Dus het was voor hun ook een beetje een anniversary tour. Dus vandaar, ja, blijft vet.

0: hoe ging dat eigenlijk, ja, spelen met die bulk mannen, zeg maar?
1: Goed, ja, het was een hele toffe tour met hele leuke bands. Onderling konden we het goed vinden, ook de crew. Wij deelden de bus met Destruction. En Obituary had een eigen nightliner, Testament natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar ja, gewoon elke dag weer leuk. Maar ja, het was echt wel een fijne bus met net toilet erin. Werd ook netjes bijgehouden.
0: Ja.
1: Ja, Destruction is ook gewoon wel een nette band in dat opzicht. Ook regels van tevoren, van ja, hoe je je dient te gedragen. Wat eigenlijk, ja, eigenlijk best wel vanzelfsprekend is. Ja. Maar toch wel een ding om op terug te kunnen vallen.
0: Bijvoorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld stil zijn als je langs de bunks loopt. Niet poepen in het toilet. ja, dat soort dingen. De bus netjes achterlaten als je zelf iets vies maakt. Opruimen, ja. Weet je wel. Echt wel redelijk standaard dingen. Maar ja, die toch wel fijn zijn als die vastgelegd zijn. Dat iedereen het daarmee eens is.
0: Ja. Kun je ons eens meenemen in ja, hoe zoiets gaat, zeg maar? Hoe beviel die tour? Waren er dingen die opvielen? Of dingen waar je aan terugdenkt, anekdotes?
1: Ja, opvallend sowieso dat het echt een professionele tour was met iedereen die echt zich professioneel gedraagt. Anderzijds ook vriendschappelijk. Want ja, je hebt natuurlijk wel de twee kanten aan zo'n tour. Van enerzijds ben je professioneel muzikant, wil ik zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook de crew en de technici en iedereen die om zo'n tour ja, die daarbij betrokken is. Anderzijds zit je wel bijna 24 uur per dag met elkaar. Dus ja, dat privé en professioneel loopt wel in elkaar over. Maar ja, dat is eigenlijk op elke tour zo. Het verschil is alleen dat we soms bijvoorbeeld die tour met Cradle of Filth waren wij zelf met een camper. En dan heb je met je eigen groepje meer je eigen ding. Maar ja, het heeft allebei voor- en nadelen. Ik vond de Nightliner ook heel leuk. En ja, je gaat dan toch je merkt toch, de een trekt zich wat meer terug, de ander zit langer beneden in de lounge, zeg maar. Dat loopt allemaal wel los. En iedereen heeft respect voor dat iedereen daarin anders is. Sommige mensen die vinden het leuk om na de show nog te feesten of beneden te kletsen en te hangen. Veel muziek luisteren met z'n allen. En airguitar, meezingen, meedrummen. Dat soort dingen. Want iedereen is en blijft natuurlijk fan van de muziek. Dat is ook heel leuk om te zien. Maar je hebt ook mensen die gewoon na de show gaan douchen en lekker op bed willen gaan liggen. Vooral als je, weet ik veel, je stem wil sparen of je voelt je niet zo lekker. Ja, iedereen doet daarin zijn eigen ding.
0: Ja.
1: Dus ik hoor daar je is veel zeggen, ruimte voor.
0: Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen dat je op die tour helemaal niet hebt stilgestaan bij het feit dat je dus, of in ieder geval dat je niet geconfronteerd bent met het feit dat je een vrouw bent of dat jullie een vrouw bent zijn.
1: Niet op negatieve manier. Meer dat we te horen kregen dat wij echt wel een hardere band waren dan mensen van tevoren dachten. Mm. Omdat wij ook zeker met de nieuwere nummers vanuit Jailbreak, want Slave Machine was toen natuurlijk nog niet uit. Ja, dat wij echt wel gezien werden als een van de hardste bands van de avond. Wat wel,
0: ja,
1: wel een heel goed compliment is als je kijkt met welke line-up dat we daar stonden. Ja.
0: Maar dat hadden mensen niet per se verwacht.
1: Niet per se hardste, maar extreemste.
0: Ja, ja. Maar mensen hadden het niet verwacht. Waarom dan, denk je niet?
1: Ik denk meer, ja, ik denk niet per se vanuit seksistisch oogpunt, maar meer, ja, het zijn nogal wel namen die daar staan waar mensen hoge verwachtingen bij hebben. Ja. En dat wij daar dan ook even zo'n indruk kunnen achterlaten, dat is wel heel bijzonder. Want ja, je kan ook denken, vooral in het publiek wordt er wel eens gedacht, oh, is maar support, hoef ik niet te
0: precies,
1: zien.
0: Ja, ja.
1: Ik kom voor die anderen. Ja. Maar als je dan toch zo goed ontvangen wordt en ja, dat het duidelijk is dat het echt een match is qua genres ook. En ja, hoe het publiek op reageert, hoe de bands onder elkaar daarop reageren. Ja, dat is dus gewoon een goed compliment.
0: Jullie hebben flink veel merch verkocht dus.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, ja, ja. Ja, heeft het jullie nog wat opgeleverd verder aan ja, vervolg, ja, voorstellen of shows? Ik weet niet hoe dat...
1: Nou, ja, wat daarvan komt is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Maar ik weet wel dat Testament ons graag wel nog een keer zou willen hebben.
0: Super vet, ja.
1: En ja, wat daarvan komt, dat is natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk. Niet alleen van wat Testament leuk vindt, maar
0: ja,
1: ook van wat voor offers dat je krijgt.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: of dat allemaal realistisch is. Maar het is natuurlijk wel al een compliment dat er gezegd wordt van, oh, wij willen vaker met jullie, ja, op pad.
0: Ja. Had je dat vroeger eigenlijk verwacht, dat je in zo'n positie zou belanden?
1: Nee, maar ik moet ook zeggen dat ik daar niet heel erg bij stil stond. Ik leefde best wel in het nu vroeger. En ik was ook een heel verlegen kind. Dus ja, ik speelde gitaar op een manier dat een ander op dinsdag naar paardrijden of hockey ging.
0: Ja, ja.
1: En ik ging naar gitaarles. Dat vond ik gewoon leuk. Maar ja, dat was toen echt een soort clubje voor mij. En pas veel later ben ik dat serieuzer gaan doen. En toen is ook wel die wens om op te treden gaan, ja, groeien. Maar ja, dat het tot dit zou uitlopen, dat had ik vroeger zeker nooit verwacht.
0: Ja, ja, ik sprak jou anderhalf jaar geleden al, hè?
1: Ja.
0: Jij was de pilot van deze show.
1: Ja.
0: En met succes. Alleen ja, anderhalf jaar later staan de zaken er toch ook weer anders bij.
1: Ja.
0: En die tour met Obituary, die moest toen nog komen. Dus vandaar,
1: ja,
0: ook,
1: ja,
0: opnieuw.
1: Toen zaten we midden in die tour met Cradle of,
0: ja,
1: Field.
0: Ja, inderdaad. Dus goed dat ik je nu opnieuw spreek. Want toen hebben we het ook gehad over jouw jeugd. Hè?
1: Ja.
0: Dat je opgroeide in toch meer een dorpachtige setting.
1: Ja. Ja, je bent er nu tussen de koeien,
0: ja,
1: en de helikopters.
0: Ah, ja. Ja, waar jouw vader volgens mij ook zijn gitarenbouwbedrijf heeft dan.
1: Want... Nou, het is inmiddels meer een soort hobby. Hij heeft een ander bedrijf.
0: Ja.
1: Ja, voor de dagelijkse,
0: ja, maar hij bouwt gitaren.
1: Dingen, maar hij bouwt, ja, wel gitaren, inderdaad. Hij heeft dat een aantal jaren wel wat intensiever gedaan. Het is nu meer een soort hobbyproject geworden. Maar hij, ja, heeft inderdaad al mijn instrumenten gebouwd. De, bijna allemaal.
0: Die ook, die, ook die ik nu daar achter jou zie hangen?
1: Ik kijk,
0: allemaal?
1: Ik spiek even mee. Daar hang die witte...
0: Die, een,
1: ja, die
0: een
1: wit... Die, er zitten er twee die hij niet heeft gebouwd, maar wel... doormerken waar die mee samen heeft gewerkt.
0: Ja.
1: De rest is door hem gebouwd.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat je,
1: ja,
0: dus je hebt ook een beetje je familie bij,
1: ja,
0: je dan op,
1: ja,
0: tour.
1: Zeker. Ja, en ook gecustomized naar mijn wensen.
0: Ja.
1: En ja, qua finish ook mijn ideeën. En daar ben ik ook zelf bij betrokken geweest. Dus ja, dat is allemaal heel leuk.
0: Zij zal wel heel, heel trots zijn, denk ik.
1: Zeker,
0: als je gitaar,
1: ja,
0: bouwt, dat je dochter gewoon met de grootte der aarde in de metal.
1: Ja, maar
0: op,
1: ik kon niet anders, hè.
0: Ja,
1: ik,
0: ja,
1: moest wel. Ik werd al geboren met een gitaartje.
0: In het tweede deel van deze aflevering onder andere dit.
1: Dat zijn wel gewoon gekke dingen die meiden toen hebben meegemaakt. Ik zelf gelukkig niet, omdat ik er dus ook later ben bijgekomen. En zij mij hebben gewaarschuwd over wat voor sommige dingen er kunnen gebeuren.
0: Blijf luisteren.
2: Kink. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of ons

0: Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tof dat je nog steeds luistert naar Best Hart voor een Vrouw. Met in deze aflevering Emily Herweg, bassist bij Nervosa.
1: Nou ja, op school was je niet per se een heel extra. Ja, je bent sowieso niet een heel extravert en per se iemand, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Maar je gaf toen ook aan van ik was heel verlegen.
2: Ja.
1: Ja. En nu sta je dus ja gewoon op hele grote podia.
2: Ja.
1: Hoe is dat dan?
2: Ja, je went er wel aan. Klinkt misschien stom, maar ja, als kind was ik heel verlegen. Maar het zijn ook wel gewoon skills in je leven die je leert. Want je moet op de basisschool ook een spreekbeurt geven. Op de middelbare school moet je ook debatten voeren of voor de klas staan, dingen presenteren. En ja, dat zijn wel skills die je gewoon leert. En uiteindelijk is het in die zin een beetje hetzelfde. Je staat voor een groep, maar behalve dat je een spreekbeurt geeft over iets wat je niet echt interesseert, doe je iets wat je wel heel graag doet en wat je aan de wereld wil laten horen. Dus en ook die skills, niet alleen van het ergens staan en jezelf te durven laten horen, maar ook je instrument skills. Daar ben ik natuurlijk ook al jaren mee bezig. En op een gegeven moment durf je daar ook op te vertrouwen van ik kan dit gewoon, ik ben goed in wat ik doe en ik verdien ook wel deze spot om hier te staan, want anders dan stond ik hier niet.
1: Ja. Maar wat was het moment dat het dan van hobby naar iets ging wat groter was dan dat?
2: Toen ik een jaar of 18 werd, 17, 18 was, toen begon ik echt metal te ontdekken. Ik ben wel opgegroeid met heavy muziek, maar ja, dat is langzaamaan steeds meer uitgebreid.
1: En wat was dan bijvoorbeeld het eerste waar je dan je gateway?
2: Mijn gateway, dat was Rhythm Temptation. Heel anders dan wat ik nu luister. Ik ben eigenlijk ook helemaal niet van het symfonische. Maar ja, ik was 8 toen ik hun voor het eerst live zag.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Waar was dat?
2: Elastiek Muziek in Hilvarenbeek. 2005. 7 of 8 was ik, denk ik. En dat begon omdat mijn vader daar die had zo'n live DVD van Mother Earth. En ik vond die jurken gewoon mooi. En ik hield van gitaren. Dus ja, 1 en 1 is 2. Ik wilde dat ook. Dus toen ben ik met mijn vader daar naartoe geweest. Op zijn schouders.
1: We hebben het toen in het vorige gesprek ook gehad over iemand die jou heel erg heeft geïnspireerd. Hè? En dat was Jennifer Batten.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat was ook, zei jij toen, een moment dat ik dacht, oh, maar dan kan ik dat ook.
2: Ja, dat was de eerste vrouwelijke gitarist die ik leerde kennen. Door mijn vader ook. Want ja, ik kende Rhythm Temptation. Ik kan me niet herinneren wat voor bands dat ik verder allemaal luisterde. Ik was toen wel al wat ouder. Maar hij liet mij op YouTube het filmpje zien, The Flight of the Bumblebee van Jennifer Batten. Ja. Wat geloof ik wel een bestaansstuk is, maar klopt, haar uitvoering. Ja. Het begint en je ziet die bijen en je ziet haar met haar gigantische kapsel en een gitaar. En ja, ik vond dat heel indrukwekkend. Ik had dat nooit gezien omdat het een supergoede gitariste is. Maar ook omdat het een vrouw was en ik had dat nog nooit eerder gezien. Ja. Dus dat was echt de eerste.
1: Ja, ik plak dit er even onder. Dit muziekje waar je binnen 1 minuut over prikkelt van bed.

0: spelen trouwens?
1: Heb ik nooit geprobeerd. Ja. Moet ik misschien een keer proberen.
2: Volgende uitdaging. Ja.
1: Ja, en wat ook wel toevallig is, want ja, ik weet niet of je het nu kan zien, maar ik heb hier een hoop foto's op de muur hangen.
2: Ja, ja.
1: En daartussen zit ook een gesigneerde fotokaart van Jennifer Batten, die ik van mijn vader heb gekregen.
2: Oh.
1: Omdat hij die ooit volgens mij op de muziekmessen of een of andere muziekbeurs had laten signeren.
2: Ja.
1: Dus die heeft altijd boven mijn bed gehangen vroeger. En die heb ik nou weer hier aan de muur hangen als toch een soort eerbetoon. En wat dat toch wel heeft betekend. En ook vanuit mijn vader dat hij dat gestimuleerd heeft en mij daarin ook voorbeelden heeft laten zien.
2: Ja, ik hoor nu toch heel duidelijk dat jouw vader toch stiekem, of ja, niet heel stiekem, maar toch jou een beetje geïnfecteerd heeft. En een beetje...
1: Nou, ik kan jou foto's laten zien die hier bij mij op het toilet hangen. Van mij met gitaartjes, dan zie je dat het niet anders kan.
2: Oké, maar het zit er ook wel echt in.
1: Jeugdfoto's. Maar ja, het zit er echt in en het is mij nooit opgedrongen, want... Ik heb altijd mogen doen wat ik zelf leuk vind. Maar ja, ik lijk van binnen en van buiten heel erg op mijn vader. Dus ik denk dat hij ook gewoon geluk heeft. En ik ook.
2: Ja.
1: En om dat samen te kunnen delen is gewoon heel bijzonder.
2: Ja.
1: En mijn zusje houdt ook van heavy muziek. We houden allebei heel erg van Iron Maiden. Dus we zijn daar afgelopen maand samen geweest. Ja, dat is gewoon super vet.
2: De volgende track die jij graag wilde horen. En die wilde je de vorige keer ook al horen trouwens.
1: Ja, ik dacht die moet erin.
2: Ja, die moet erin. Want was jouw pa een grote Van Halen fan? Is jouw pa een Van Halen fan?
1: Ja, zeker. Deze plaat die stond heel vaak bij ons op in de auto. Of ja, gewoon als hij... thuis was aan het drommelen of aan het werk.
2: Oké, ja.
1: Ja, die stond wel op repeat.
2: Nou, voor je pa. Hoe heet hij eigenlijk?
1: Mijn vader?
2: Ja.
1: Peter.
2: Peter, voor jou. MUZIEK

0: Ik hoorde jou een tijdje geleden vertellen van nervosa, dat is eigenlijk, betekent dat boze vrouw. Klopt dat?
1: Een soort van, ja.
0: Ja. Ben jij een boze vrouw?
1: Niet meer eigenlijk, maar ja, ben wel een tijd boos geweest, ja.
0: Echt?
1: Ja, eigenlijk wel. Gewoon op de wereld.
0: Oh, oké. Ja, want zo kom je helemaal niet over, zeg maar.
1: Nee, dat is meer iets wat binnen mijn hoofd blijft. Even denken, een aantal jaar geleden, dan word je ook voor het eerst geconfronteerd met dingen als seksisme, discriminatie. Ja, gewoon dingen die ik onredelijk vind. En hoe meer je dat je daar op gaat focussen, zeg maar, hoe groter dat het wordt. En ik denk dat dat voor mij wel in het begin een goed ding is geweest. Want er komt heel veel bewustzijn bij kijken. Wat ik denk dat goed is. Maar het nam wel de overhand bij mij. Bedoel en daar wordt de wereld niet echt leuker van.
0: Bedoel je dat je heel erg bezig was met onrecht überhaupt in de wereld?
1: Ja, met onrecht naar dieren, naar mensen, andere. Ja, gewoon naar anderen, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen met de wereld omgaan. Het beste linkje voor deze podcast is denk ik dat ik wel voor het eerst ook geconfronteerd werd met dat het dus blijkbaar uitmaakt als jij een vrouw bent in de metal. Want toen ik net de metal scene ontdekte, dacht ik echt van wow, hier hoor ik helemaal thuis. En op het moment dat ik het podium opstapte, merkte ik dat ik toch anders bekeken werd. En dat vond ik wel gewoon heftig. Omdat je een ander soort aandacht krijgt. En ja, dat kan een soort blessing en een curse in één zijn. Want je trekt aandacht omdat je vrouw bent. Wat ja, jouw aandacht kan geven op een manier die je niet wilt. Door bijvoorbeeld geseksualiseerd te worden, terwijl je daar niet op zit te wachten. Ik heb de laatste tijd best wel veel over gedacht dat ik me dus ook echt anders ben gaan kleden daardoor.
0: Ja?
1: Ja, want mensen kijken toch sneller naar je lichaam. En ik wilde niet dat het daarom ging. Dus ik droeg alleen maar XL t-shirts, terwijl ik ook in de maat SXS was. Ja. En deels is dat natuurlijk ook stijl. Hè? Ik vond dat ook leuk, een legging met een groot shirt. Maar ik merk wel dat ik nu wel eens crop tops op het podium draag, ja, bijvoorbeeld. Terwijl ik dat eerst voorheen nooit gedaan zou hebben. Ja. Omdat ik dacht, dan wordt daarna gekeken. En dan gaat het niet meer om mijn muziek en mijn muzikantschap en mijn skill. Maar dan gaat het daarover, over hoe ik eruit zie. Wat soms wel gewoon gebeurt. Nu wel veel minder, omdat ik natuurlijk ook in een grotere band zit. Ja, voelt het zeker nu alsof ik echt mijn plek verdiend heb. Ja. En dat het daar niet meer om gaat. En ik ben daar zelf ook in gegroeid, want dat is natuurlijk een proces van jarenlang geweest. Mm-hmm.
0: Maar even terug, want jij zei van pas toen ik het podium opstapte, merkte ik van, oh, het maakt wel uit. Hoe merkte je dat dan?
1: In de manier waarop er naar je gekeken wordt, wat voor opmerkingen je krijgt.
0: Bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld online, maar soms ook in het echt. Ja, bijvoorbeeld in reviews, dat het toch meer over je uiterlijk gaat. Of als je op een warm festival speelt en je hebt een kort broekje aan, dat het gaat over de mooie lange benen. Of ja, toch dat er van die mannen zijn die zeggen, oh, dat vind ik nou echt lekker, hè, zo'n vrouwenband. En dat is niet waarvoor je daar staat. Kijk, het is natuurlijk ergens ver weg een compliment als iemand vindt dat je er leuk uitziet. Maar daarvoor ben ik daar niet. Ik ben daar niet om daar leuk uit te zien voor jou. Ik ben daar om muziek te maken. Net zoals dat elke mannenband dat ook doet, vanuit passie voor de muziek en dat willen delen. Dus daar zit je dan gewoon niet op te wachten.
0: Ja.
1: Ik niet in ieder geval.
0: Nee.
1: En ik vond dat wel gewoon heftig, omdat ik begin een band, of ik join een band in mijn geval, omdat ik gewoon net zoals mijn mannelijke klasgenoten op de Metal Factory ook die muziek wil maken en ook wil spelen. Maar je wordt geconfronteerd dat blijkbaar dus ineens anders is, terwijl mannen daar niet mee te maken krijgen. Ik wil niet zeggen dat het voor mannen allemaal makkelijk is, maar ik denk wel dat er voor een vrouw dezelfde en misschien meer uitdagingen zijn om toch die plek te kunnen veroveren. Ja. Terwijl anderzijds, zoals ik zei, een blessing en een curse. Want de curse is dus dat je soms benadeeld wordt of anders bekeken wordt. Anderzijds trek je wel gewoon meer aandacht.
0: Ja.
1: Omdat het unieker is. En ook gewoon, denk ik, door hoe het mannelijk brein werkt. Van ja, dit. Er wordt enerzijds gezegd van, oh ja, vrouwen is makkelijk. Terwijl dat komt alleen maar omdat zij zo naar ons kijken. Daar kunnen wij niks aan doen, zeg maar. Nee. Een beetje die male gaze, zeg maar. Dan, dat wordt soms door mannen.
0: Als je er leuk uitziet, hè?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook weer het ding.
1: Ja, maar ook als je er niet leuk uitziet, dan wordt daar vast ook wel weer iets van gezegd van, oh, lelijk wijf. Terwijl, ik weet niet of je wel eens de gemiddelde mannelijke metalband hebt bekeken, maar die komen ook af en toe uit de krochten getrokken, dat ik denk, hey, dat maakt niet uit, hè?
0: Ja.
1: Ik wil niet nu hetzelfde doen, maar dan denk ik, daar hoor je niemand over.
0: Nee, daar gaat het niet om.
1: En als wij een keer, weet ik veel wat doen, dan staat het internet vol.
0: Ja. Is jouw onstage ook wel eens wat uitgelegd?
1: Mij persoonlijk niet zozeer. We hebben wel eens gehad dat er een soundguy was die ons heel erg liet klinken als een rockband. En toen werd onze zangeres wel boos van, wij zijn geen rock, wij zijn metal. Luister, kijk, die was gewoon heel eigenwijs. Zo'n lokale soundguy.
0: Ja, ja.
1: Die dan denkt, oh, het zal wel een rockbandje zijn.
0: Maar volgens mij is Prika ook wel eens een keer uitgelegd hoe de volumeknop werkt, toch?
1: Klopt, ja.
0: We hebben het nu over Nervosa. En Sisters of Suffocation kan ik me nog herinneren dat dat ook natuurlijk een hele hype was. Juist omdat het dan vier vrouwen waren.
1: Ik ben zelf nooit onderdeel geweest van een volledig vrouwelijke line-up bij Sisters. Ik ben daarbij gekomen als tweede gitariste. En dat was eigenlijk op het moment dat er mannelijke drummer bij kwam ook.
0: Wat heb je met die band nog meegemaakt?
1: Eigenlijk meer dan met Nervosa. Omdat Nervosa toch wel een meer gevestigde band is. Daar wordt toch wel anders naar gekeken, merk ik. En omdat het een andere scene is ook. Ik merk dat de Nederlandse scene best wel, hoe noem je dat, beoordelend, veroordelend kan zijn. En dat is denk ik toch een beetje de mentaliteit of zo. Want enerzijds hebben we best wel een hele leuke grote metal scene in ons kleine land. Anderzijds speelt eigenlijk iedereen in een band en iedereen wil het maken. En dat kan soms een beetje competitief zijn, terwijl dat naar mijn mening niet nodig is.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt er toch gegrepen naar dingen zoals van, ja, maar jullie zijn vrouwen, dan is het makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: Online heeft Sisters echt wel heel veel haat gekregen. Over de muziek, dat het makkelijk is als vrouw. Over onze zangeres heel veel, over haar uiterlijk, over alles wat je kan verzinnen eigenlijk. Mm-hmm. En toch wel omdat wij binnen de Nederlandse scene best wel opkomend waren, ja, dan trek je gewoon wel aandacht.
0: Ja.
1: En dan heb je ook, kijk, ik wil niet zeggen dat iedereen die iets zegt van, oh, die zijn allemaal jaloers op ons, want dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen bij die ik gewoon herken en dat ik weet dat zij ook in een band spelen en dat die van ons het beter deed dan die van hun. En dan denk ik dat er dan toch naar redenen gezocht wordt van, ja, maar het zal wel, want als vrouw is het makkelijk. Terwijl, ja, dat is natuurlijk een makkelijk excuus voor jezelf, want dan ligt het niet aan jou, maar dan ligt het aan dat wij vrouwen zijn.
0: Ja, ja, over mijn band werd toen gezegd van, het is een gimmick. Of de gimmick is eraf.
1: Dat is over ons ook gezegd, dat het een gimmick band was. En daar hebben wij toen best wel lang over gesproken ook. Zo van, waarom is ons geslacht een gimmick?
0: Ja.
1: Want dat is best wel een mannelijk oogpunt om te denken van, we gaan als vrouwen een band starten, want dan krijgen we aandacht van de mannen. Nee, meiden denken niet zo. Wij denken, lekker met de meiden death metal band beginnen.
0: Ja,
1: en
0: als,
1: that's it.
0: Net als zo even met mijn matties een band beginnen.
1: Precies, dat je met je vrienden een band begint, zo is dat voor ons ook, voor meiden. En ja, er is wel specifiek gezocht naar meiden die dit kunnen. Maar ja, dat is meer vanuit, eerder vanuit feministisch oogpunt dan vanuit, we gaan dit even lekker doen om het voor de mannen even te laten zien hoe leuk.
0: Te maken.
1: Ja, dat is helemaal niet het uitgangspunt. Want als je uitgangspunt is om een succesvolle act te gaan samenstellen en zo erg marketing benaderd van, dit is onze USP en dit wordt een gimmick, dan wordt het nooit een succes.
0: Ja.
1: Denk ik. Ik denk dat zoiets uit passie moet ontstaan en dat het anders het niet overleeft.
0: Maar bij Nervosa zou je je kunnen voorstellen dat daar een man komt spelen?
1: Nee.
0: Want?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon helemaal niet aan de orde is. Ook omdat het een grotere act is. We hebben best wel wat line-up wisselingen gehad, maar het is een internationale act. En eerlijk is eerlijk, dan is er ook gewoon wat meer budget om dan te zeggen, ja, of we nou iemand vanuit Brazilië of Griekenland of Bulgarije of Nederland laten overvliegen, maakt dan niet uit. Ja. Terwijl met Sisters zit je toch een beetje in het poeltje van de Benelux, Duitsland.
0: Ja.
1: En dan houdt het echt al wel op.
0: Ja, je krijgt nu natuurlijk ook een beetje dezelfde discussie als bij Sophie Straat, hè, van alle witte mannen naar achter, dat mensen dan zeggen, ja, maar dit zouden we nooit kunnen zeggen over vrouwen, of we willen geen mensen die in de band. Maar in dit geval denk ik ook dat het goed is om te duiden dat vooral dat Nervosa, denk ik, en andere bands ook zo, vrouwen de kans willen bieden om, om deel te nemen aan de industrie. Heb je ook wel eens echt ongewenste intimiteiten of zo? Of dat mensen je aan willen of aanraken of zo gehad?
1: Ik zelf niet echt. Niet op die manier echt binnen de band, zeg maar. Ik weet wel dat dat wel gebeurd is bij andere bandleden. Vooral toen de band net begon. Want ja, dat zijn dan meiden van 17, 18 die leuk een bandje zijn begonnen.
0: Bij Sisters? Of
1: ja. Dus dat er geprobeerd is om te zoenen of optillen op foto's en dat soort dingen. En ja, dat zijn wel gewoon gekke dingen die meiden toen hebben meegemaakt. Ik zelf gelukkig niet, omdat ik er dus ook later ben bijgekomen en zij mij hebben gewaarschuwd over wat voor sommige dingen er kunnen gebeuren. Dus dat je toch een bepaalde afstand bewaakt. Want ja, die meiden die waren zo jong, die weten ook niet dat er überhaupt mensen zijn die zo iets proberen. Nee. Dus dat overviel hun.
0: Ja.
1: En als je je daarvan bewust bent, dan kan je een bepaalde afstand bewaken, denk ik. Dus ik moet zeggen dat ik me nou op het podium niet heel de tijd bewust ben dat ik ervan bewust ben dat ik een vrouw ben. Want ik ben met heel andere dingen bezig. Maar ja, als je net je eerste showtjes begint te spelen, dan is het sowieso al spannend. En wat vinden mensen? En wat vind je er zelf van? En hoe word je dan bekeken? En je ziet jezelf ook van een heel ander oogpunt. Want ja, je wordt natuurlijk ook gefilmd en dat soort dingen. Dus je ziet jezelf terug ook vanuit hoe andere, ja, een ander oogpunt, zal ik maar zeggen.
0: Gesproken over het beeld van jezelf. Joan Jett, wilde jij in de lijst Bad Reputation?
1: Ja, eigenlijk ook een beetje terugkoppelend naar Jennifer Batten was Joan Jett, denk ik, de tweede vrouwelijke gitariste die ik ooit kende. Dus ja, automatisch een voorbeeld. Het is natuurlijk echt een rockchick van vroeger uit, maar nog steeds een hele actieve vrouw in de scene. Die heel veel betekend heeft voor vrouwen. En echt wel een beetje de weg heeft, hoe noem je dat?
0: Geplaveid.
1: Ja,
0: nou ja, geplaveid is die nooit.
1: Vrijgebaand, of hoe noem je dat? Dus in die zin wel een voorbeeld.
0: Ja.
1: En ook de tekst van het nummer, doe wat je wil.
0: Yeah.
1: I don't give a damn about my bad reputation. Ik doe gewoon wat ik wil, omdat ik dat wil.

0: Je gaat ook weer op tour. Dat is een headline tour. Ja. In Brazilië.
1: Yes.
0: Hoe is dat om in Brazilië te spelen? Of is dat voor jou ook voor het eerst?
1: Nee, dat wordt voor mij de derde keer. Ik ben vorig jaar 2 keer geweest. Begin vorig jaar een tour. En eind vorig jaar 3 shows, geloof ik. En ja, dat is heel bijzonder. Omdat de cultuur is zo anders. Mensen zijn zo gepassioneerd en expressief. Want ja, als ik de vergelijking met Nederlanders, die zijn heel ingetogen. Ik denk dat wij ook gepassioneerd zijn, maar dat zich meer binnenin afspeelt.
0: Ja, ja.
1: En ja, in die cultuur is dat gewoon heel expressief. En dat is gewoon zo leuk om voor zo'n publiek te mogen spelen. Anderzijds ook omdat Nervosa een Braziliaanse band is, zit daar toch ook een stukje trots vanuit. Ja. Vanuit het publiek, dat het iets van hun is. En ik weet dat het vanuit Brazilië ook best wel moeilijk is om door te breken. En om echt dat continent uit te komen en internationaal te gaan.
0: Behalve als je Sepultura bent.
1: Ja, nou, die hebben dus echt de weg vrijgebaand. Dus ja, dat is ook echt wel een trots voor die metal scene.
0: Ja.
1: En de metal scene is ook heel groot. Dat vind ik ook bijzonder. Je hebt natuurlijk veel mensen, dus het is uiteindelijk sneller, groter dan hier. Maar hoe erg dat daar leeft, is gewoon heel bijzonder.
0: Ja.
1: De eerste show van de tour is Rock in Rio. Dus dat is echt een hele vette waar ik naar uitkijk. Ja. Dat wordt ook mijn eerste show met Nervosa dit jaar. Dus dat is wel weer even spannend, maar komt zeker goed. En ja, dat is ook weer echt een droom die uit gaat komen.
0: Ja, welke dromen leg je er eigenlijk nog die dan nog uit moeten komen? Want ik zit te denken, ja, wat wil je hierna nog eigenlijk dan?
1: Ja, door blijven gaan. Ja. Meer land. Ik ben zelf nog niet in Amerika geweest. Dat gaat nog wel gebeuren volgend jaar. En ja, een nieuwe plaat is wel weer belangrijk om die overal te gaan promoten natuurlijk. Dus dat staat wel op het wensenlijstje, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, impending doom. Super bedankt voor je tijd. En wij hopen je natuurlijk weldra weer te zien op de Nederlandse podia.
1: Ja, dankjewel. Jij ook bedankt.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdams ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Annerijk Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior en eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten.
10: Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enrique Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd 2e. De 3e plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Kink. Kink Distortion.

0: Tank. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. 18 plus, speel bewust.
1: Is ja? Dat echt serieus?
2: Zo.
1: Oh, wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
4: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
0: Smin. Boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: King. Distortion.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: King. Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven.
0: Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de Kink app en maak kans op tickets. Kink Distortion, jouw poort naar Helderado.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.